0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De brandweer is vrijdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een brand in een container op industrieterrein Hekven in Breda. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat de container vol vaten met oude accu's. De container zal bol staan. De brandweer kan niet bevestigen of er sprake is geweest van een explosie. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de vaten één voor één gekoeld moeten worden. Daardoor zullen de bluswerkzaamheden naar verwachting nog enige tijd duren. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. De verkeerslichten bij de aansluiting Oosterhout-Zuid van de A27 zijn aan vervanging toe. Dat blijkt uit antwoorden van het Oosterhoutse College op vragen van de pro-fractie. Afgelopen zomer vielen de verkeerslichten soms 3 tot 4 keer per week uit. Vooral tijdens de spits leidde dat tot chaotische en volgens pro gevaarlijke verkeerssituaties. De gemeente erkent de problemen en noemt de situatie best onveilig. Volgens de wethouder zijn de verkeerslichten verouderd en kunnen ze minder goed tegen de warmte, waardoor storingen tijdens de warme zomer vaker voorkwamen. De verkeerslichten worden naar verwachting in week 46 vervangen. Dat gebeurt in overleg met Rijkswaterstaat en de provincie. In Breda is vrijdagochtend de eerste laadgoottegel gelegd. De tegel is bedoeld voor mensen die thuis hun elektrische auto willen opladen, maar tegen het probleem aanlopen dat de laadkabel over de stoep ligt. Vanwege het struikelgevaar is dat niet toegestaan en dankzij de nieuwe tegels wordt dat probleem opgelost. De kabel ligt dan namelijk niet meer op de stoep, maar erin. Bewoners mogen de tegels niet zelf in de stoep leggen, maar moeten dat via de gemeente aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, komt een aannemer de tegels leggen. De kosten voor de tegels, inclusief de aanleg, bedragen €465 en zijn voor rekening van de bewoner. Het aanvragen van zo'n laadtegel is vanaf nu mogelijk en kan via de website van de gemeente Breda.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een record aantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De brandweer is vrijdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een brand in een container op industrieterrein Hekven in Breda. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat de container vol vaten met oude accu's. De container zou bol staan. De brandweer kan niet bevestigen of er sprake is geweest van een explosie. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de vaten één voor één gekoeld moeten worden. Daardoor zullen de bluswerkzaamheden naar verwachting nog enige tijd duren. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. In Breda is vrijdagochtend de eerste laadgoottegel gelegd. De tegel is bedoeld voor mensen die thuis hun elektrische auto willen opladen, maar tegen het probleem aanlopen dat de laadkabel over de stoep ligt. Vanwege het struikelgevaar is dat niet toegestaan en dankzij de nieuwe tegels wordt dat probleem opgelost. De kabel ligt dan namelijk niet meer op de stoep, maar erin. Bewoners mogen de tegels niet zelf in de stoep leggen, maar moeten dat via de gemeente aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, komt een aannemer de tegels leggen. De kosten voor de tegels, inclusief de aanleg, bedragen €465 en zijn voor rekening van de bewoner. Het aanvragen van zo'n laadtegel is vanaf nu mogelijk en kan via de website van de gemeente Breda. De verkeerslichten bij de aansluiting Oosterhout-Zuid van de A27 zijn aan vervanging toe. Dat blijkt uit antwoorden van het Oosterhoutse College op vragen van de pro-fractie. Afgelopen zomer vielen de verkeerslichten soms 3 tot 4 keer per week uit. Vooral tijdens de spits leidde dat tot chaotische en volgens pro gevaarlijke verkeerssituaties. De gemeente erkent de problemen en noemt de situatie best onveilig. Volgens de wethouder zijn de verkeerslichten verouderd en kunnen ze minder goed tegen de warmte, waardoor storingen tijdens de warme zomer vaker voorkwamen. De verkeerslichten worden naar verwachting in week 46 vervangen. Dat gebeurt in overleg met Rijkswaterstaat en de provincie.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. In de Haagse Beemden worden komende maanden meerdere bruggen aangepakt. De 9 bruggen zijn toe aan onderhoud en zeker met het winterweer voor de deur. De Schapenpadbrug en de Moerenpadbrug maken deel uit van de werkzaamheden. Ook de houten steiger aan de Grote Dijk verdwijnt. Daar komt definitief niets voor terug. Op de hoek van de Saba-straat en de Curaçaostraat is een dixie in vlammen opgegaan. Ondanks de snelle inzet van de brandweer raakte de wc zwaar beschadigd. Een tweede dixie bleef grotendeels intact. De politie zocht in de omgeving naar mogelijke daders, maar kon niemand vinden. De afgelopen maanden werden er steeds mobiele toiletten in de brand gestoken. Inmiddels staat de teller op 25. Het Amphia ziekenhuis heeft de primeur om met beeldtriage aan het werk te gaan. Vanaf 1 mei liep er al een proef. Met deze digitale oplossing kunnen patiënten veilig een foto, video of andere informatie delen met het ziekenhuis. Zo krijgen de zorgverleners sneller een beeld van de situatie. Heb je dus een noodgeval, dan stuurt de verpleger een link naar je telefoon. Daar kun je dan het beeldmateriaal uploaden en aanvullende vragen beantwoorden. Mocht je dan naar de spoedeisende hulp moeten komen, dan staat alle informatie direct klaar. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een record aantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Opven. Het Amphia ziekenhuis heeft de primeur om met beeldtriage aan het werk te gaan. Vanaf 1 mei liep er al een proef. Met deze digitale oplossing kunnen patiënten veilig een foto, video of andere informatie delen met het ziekenhuis. Zo krijgen de zorgverleners sneller een beeld van de situatie. Heb je dus een noodgeval, dan stuurt de verpleger een link naar je telefoon. Daar kun je dan het beeldmateriaal uploaden en aanvullende vragen beantwoorden. Mocht je dan naar de spoedeisende hulp moeten komen, dan staat alle informatie direct klaar. Stichting Kielegat gaat een inloopavond organiseren om nieuwe vrijwilligers te werven. De stichting zet zich in voor carnavalsoptochten, evenementen en gezelligheid. Ze is al jaren op zoek naar nieuwe aanwas en merkt dat mensen toch wat terughoudend zijn. Daarom organiseert de stichting op 22 september een avond waarop Bredanaars kunnen ontdekken of het vrijwilligerswerk bij de stichting iets voor hen is. Op de kruising van de tramsingel met de Haagweg zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Meerdere hulpdiensten kwamen met zwaailichten naar de plek. Een van de bestuurders werd door de politie naar het bureau gebracht. De andere werd gecontroleerd op verwondingen, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu.
5: De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden.
4: Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Stichting Kielegat gaat een inloopavond organiseren om nieuwe vrijwilligers te werven. De stichting zet zich in voor carnavalsoptochten, evenementen en gezelligheid. Ze is al jaren op zoek naar nieuwe aanwas en merkt dat mensen toch wat terughoudend zijn. Daarom organiseert de stichting op 22 september een avond waarop Bredanaars kunnen ontdekken of het vrijwilligerswerk bij de stichting iets voor hen is. Op de hoek van de Sabastraat en de Curaçaostraat is een dixie in vlammen opgegaan. Ondanks de snelle inzet van de brandweer raakte de wc zwaar beschadigd. Een tweede dixie bleef grotendeels intact. De politie zocht in de omgeving naar mogelijke daders, maar kon niemand vinden. De afgelopen maanden werden er steeds mobiele toiletten in de brand gestoken. Inmiddels staat de teller op 25. Een brandgang in de Magelhaanstraat deed zijn naam eer aan. Daar is namelijk een kliko uitgebrand. Een oplettende buurtbewoonster ontdekte het vuur en belde direct het noodnummer. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het incident volgde op een aantal andere branden en daardoor is er onrust ontstaan tussen de bewoners van de wijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.
1: Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel 5 minuten vertraging bij Knoopend Zonzeel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Je luistert naar Breda Nu.
1: Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het Amphia ziekenhuis heeft de primeur om met beeldtriage aan het werk te gaan. Vanaf 1 mei liep er al een proef. Met deze digitale oplossing kunnen patiënten veilig een foto, video of andere informatie delen met het ziekenhuis. Zo krijgen de zorgverleners snel

0: een beeld van de situatie. Heb je dus een noodgeval, dan stuurt de verpleger een link naar je telefoon. Daar kun je dan het beeldmateriaal uploaden en aanvullende vragen beantwoorden. Mocht je dan naar een spoedeisende hulp moeten komen, dan staat alle informatie direct klaar. Op de kruising van de tramsingel met de Haagweg zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Meerdere hulpdiensten kwamen met zwaailichten naar de plek. Een van de bestuurders werd door de politie naar het bureau gebracht. De andere werd gecontroleerd op verwondingen, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend. Stichting Kielegat gaat een inloopavond organiseren om nieuwe vrijwilligers te werven. De stichting zet zich in voor carnavalsoptochten, evenementen en gezelligheid. Ze is al jaren op zoek naar nieuwe aanwas en merkt dat mensen toch wat terughoudend zijn. Daarom organiseert de stichting op 22 september een avond waarop Bredanaars kunnen ontdekken of het vrijwilligerswerk bij de stichting iets voor hen is. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg een kwartier vertraging in 12 kilometer file. Op de A58 Breda richting Eindhoven 10 minuten vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 5 minuten op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Knoopend Zonzeel. En 5 minuten op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bijlveld en Venlo West. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is een kwartiertje extra op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. En richting Rotterdam verder tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk nog eens een kwartier erbij in 12 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat bij Knoop het Bankhoef 9 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is net een ongeluk gebeurd bij Barendrecht 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Venlo richting Eindhoven 10 minuten vertraging bij Knopend Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu, een

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De brandweer is vrijdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een brand in een container op industrieterrein Hekven in Breda. Volgens de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat de container vol vaten met oude accu's. De container zal bol staan. De brandweer kan niet bevestigen of er sprake is geweest van een explosie. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de vaten één voor één gekoeld moeten worden. Daardoor zullen de bluswerkzaamheden naar verwachting nog enige tijd duren. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. De verkeerslichten bij de aansluiting Oosterhout-Zuid van de A27 zijn aan vervanging toe. Dat blijkt uit antwoorden van het Oosterhoutse College op vragen van de pro-fractie. Afgelopen zomer vielen de verkeerslichten soms 3 tot 4 keer per week uit. Vooral tijdens de spits leidde dat tot chaotische en volgens pro gevaarlijke verkeerssituaties. De gemeente erkent de problemen en noemt de situatie best onveilig. Volgens de wethouder zijn de verkeerslichten verouderd en kunnen ze minder goed tegen de warmte, waardoor storingen tijdens de warme zomer vaker voorkwamen. De verkeerslichten worden naar verwachting in week 46 vervangen. Dat gebeurt in overleg met Rijkswaterstaat en de provincie. In Breda is vrijdagochtend de eerste laadgoottegel gelegd. De tegel is bedoeld voor mensen die thuis hun elektrische auto willen opladen, maar tegen het probleem aanlopen dat de laadkabel over de stoep ligt. Vanwege het struikelgevaar is dat niet toegestaan en dankzij de nieuwe tegels wordt dat probleem opgelost. De kabel ligt dan namelijk niet meer op de stoep, maar erin. Bewoners mogen de tegels niet zelf in de stoep leggen, maar moeten dat via de gemeente aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, komt een aannemer de tegels leggen. De kosten voor de tegels, inclusief de aanleg, bedragen €465 en zijn voor rekening van de bewoner. Het aanvragen van zo'n laadtegel is vanaf nu mogelijk en kan via de website van de gemeente Breda.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk door een towgevrachtwagen vrachtwagen 24 kilometer file. De weg is even afgesloten. De A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en Gorinchem. 20 minuten vertraging, 9 kilometer file. Een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Hellegatsplein en Barendrecht 11 kilometer. Stilstaand verkeer, de vertraging is wel meer dan een half uur. En er staat nog een file op de AN217 Dordrecht-Spijkenisse bij de A29. 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab-woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. De overleden bejaarde wilde op het strand van Voulerkmeni, ten zuiden van Athene, een lichtstoel beschikbaar houden terwijl hij op anderen wachtte. De 76-jarige was het daar niet mee eens en ging met hem op de vuist. De 82-jarige man zakte in elkaar. Reanimatie door omstanders mocht niet baten. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht een half uur vertraging in de dagelijkse file tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 8 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam, ook door de afsluiting van de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht. Tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht Centrum, 19 kilometer file, meer dan een half uur vertraging. De A27 Breda-Gorkum, een half uur vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 8 kilometer file. Door een ongeluk op de A29 bij op Zoom richting Rotterdam. 10 minuten vertraging bij afrit Oud-Beijerland. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Morgan Wallen, I had some help tijdens Maartenwerk mee op Brede Nu. Want ja, zover is het inmiddels weer. Het is 9 uur geweest, je werkdag is weer begonnen. Tot aan 12 uur ben ik er weer voor je bij om jou lekker die ochtend door te slepen natuurlijk, hè.

12 uur doe ik dat natuurlijk met de beste hits en de mooiste classics van Breda nu. Ja, wat komt er allemaal zo aan tot aan die Breda update? Hello August, Kingfisher, Fleming, Hayley Williams en ook Ace of Bases van de partij. En dat niet alleen, Steps, Jesse Jasmine komt er ook aan. Ja, niet zometeen dus. Dit is Dreams op Breda nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Jantje.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Op de kruising van de tramsingel met de Haagweg zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Meerdere hulpdiensten kwamen met zwaailichten naar de plek. Een van de bestuurders werd door de politie naar het bureau gebracht. De andere werd gecontroleerd op verwondingen, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van

0: aanrijding is nog niets bekend. Op de hoek van de Saba-straat en de Curaçaostraat is een dixie in vlammen opgegaan. Ondanks de snelle inzet van de brandweer raakte de wc zwaar beschadigd. Een tweede dixie bleef grotendeels intact. De politie zocht in de omgeving naar mogelijke daders, maar kon niemand vinden. De afgelopen maanden werden er steeds mobiele toiletten in de brand gestoken. Inmiddels staat de teller op 25. In de Haagse Beemden worden de komende maanden meerdere bruggen aangepakt. De 9 bruggen zijn toe aan onderhoud en zeker met het winterweer voor de deur. De Schapenpadbrug en de Moerenpadbrug maken deel uit van de werkzaamheden. Ook de houten steiger aan de Grote Dijk verdwijnt. Daar komt definitief niets voor terug. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht een half uur vertraging naar 8 kilometer file. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal bij Knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file. 9 kilometer langzaam rijden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

Calvin Harris en Jesse Satisfy hoorde je tijdens Maartenberg mee op Breden. En Sync daarvoor met It's Gotta Be Mine. Het komende half uur ook weer heerlijke muziek voor je wat eraan zit te komen. Rick Astley bijvoorbeeld. Ja, is misschien dat je gerickrolled gaat worden. Sorry, je vast daarvoor. Miss Montreal komt ook voorbij, Imani ook. Maar eerst Jake Buck. Dit is All I Need.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beter in de hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen handelde. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hooginkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Clean Bandit en St. Paul met Rockabye tijdens Maartenwerk mee op Breda nu. Waar het inmiddels 10 uur is geweest. Ja, normaal tegen 10 uur op Breda's koffiemoment natuurlijk. Ik hoop dat het inmiddels in je programma zit. Anders bij deze een iets verlaten oproep om alsnog lekker je bak koffie te gaan halen. Kylie Minogue hoorde je trouwens daarvoor nog met Spinning Around. Ook het komende half uur weer beste hits en de mooiste classics natuurlijk van Breda nu die er voor je aan zitten te komen. Ilse de Lange bijvoorbeeld, Charlie Puth, The Indian komt voorbij. Ook Kings of Leon en Jason Derulo. Maar eerst Hannah May, dit is Deja Vu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Een brandgang in de Magelhaanstraat deed zijn naam eer aan. Daar is namelijk een kliko uitgebrand. Een oplettende buurtbewoonster ontdekte het vuur en belde direct het noodnummer. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het incident volgde op een aantal andere branden en daardoor is er onrust ontstaan tussen de bewoners van de wijk. De politie heeft de zaak in onderzoek. In de Haagse Beemden worden de komende maanden meerdere bruggen aangepakt. De 9 bruggen zijn toe aan onderhoud en zeker met het winterweer voor de deur. De Schaappadbrug en de Moerenpadbrug maken deel uit van de werkzaamheden. Ook de houten steiger aan de Grote Dijk verdwijnt. Daar komt definitief niets voor terug. Het Amphia ziekenhuis heeft de primeur om met beeldtriage aan het werk te gaan. Vanaf 1 mei liep er al een proef. Met deze digitale oplossing kunnen patiënten veilig een foto, video of andere informatie delen met het ziekenhuis. Zo krijgen de zorgverleners sneller een beeld van de situatie. Heb je dus een noodgeval, dan stuurt de verpleger een link naar je telefoon. Daar kun je dan het beeldmateriaal uploaden en aanvullende vragen beantwoorden. Mocht je dan naar een spoedeisende hulp moeten komen, dan staat alle informatie direct klaar. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Echt waar. Armin van Buuren en Avicii met Something Real tijdens Maartenwerk mee hier op Breda nu. En Sarah hoorde je daarvoor nog met Girls Who Like Girls. De komende half uur nog de beste hits en de mooiste classic natuurlijk hier op Breda nu. Met Toto, ook Razorlight komt er voor je aan. Hartwell natuurlijk. Eerst Madison Beer. Dit is 15 Minutes.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Vliegtuigen worden tijdelijk aan de grond gehouden en de Asian Games zijn deels afgelast. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De toestand van de schutter is kritiek. De agent zou aan de beterende hand zijn. Het lijkt erop dat de schutter alleen heeft gehandeld. Het gebeurde tijdens de belangrijkste feestdag in het Jodendom, Yom Kippur. Op dat moment waren er 20 mensen in de synagoge aanwezig. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Gepensioneerden gingen er weinig op vooruit. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit, volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast de afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Op Sri Lanka is het grootste massagraf ooit ontdekt. Het gaat om de resten van 572 volwassenen en kinderen die vermoedelijk zijn verdwenen tijdens de burgeroorlog tussen 1983 en 2009. Het massagraf werd gevonden bij graafwerkzaamheden in het Germani-gebied aan de noordkant van Sri Lanka. Veel lichamen lagen dicht op elkaar. Tijdens de burgeroorlog vochten Tamils voor onafhankelijkheid. Daarbij vielen ruim 100.000 doden en raakten 23.000 mensen vermist. Het weer, overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Don't stop the music.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Stichting Kielegat gaat een inloopavond organiseren om nieuwe vrijwilligers te werven. De stichting zet zich in voor carnavalsoptochten, evenementen en gezelligheid. Ze is al jaren op zoek naar nieuwe aanwas en merkt dat mensen toch wat terughoudend zijn. Daarom organiseert de stichting op 22 september een avond waarop Bredanaars kunnen ontdekken of het vrijwilligerswerk bij de stichting iets voor hen is. Een brandgang in de Magelhaanstraat deed zijn naam eer aan. Daar is namelijk een kliko uitgebrand. Een oplettende buurtbewoonster ontdekte het vuur en belde direct het noodnummer. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het incident volgde op een aantal andere branden en daardoor is er onrust ontstaan tussen de bewoners van de wijk. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het Amphia ziekenhuis heeft de primeur om met beeldtriage aan het werk te gaan. Vanaf 1 mei liep er al een proef. Met deze digitale oplossing kunnen patiënten veilig een foto, video of andere informatie delen met het ziekenhuis. Zo krijgen de zorgverleners sneller een beeld van de situatie. Heb je dus een noodgeval, dan stuurt de verpleger een link naar je telefoon. Daar kun je dan het beeldmateriaal uploaden en aanvullende vragen beantwoorden. Mocht je dan naar een spoedeisende hulp moeten komen, dan staat alle informatie direct klaar. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Uiteraard Foo Fighters en Shame Shame tijdens Maarten Werk mee in het laatste half uur tot aan je lunch. Jelly Roll hoorde je daarvoor met I'm Good. Zometeen muziek voor je van Robbie Williams en ook de script komt er voor je aan. The Disciples ook. Eerst Waylon. Dit is Giving Up Easy. En straks na 12 uur hoor je Marco. Alvast heel veel plezier daar. The script

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode, die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Op de Izu-eilanden moeten bewoners naar veiligere oorden toe. Het weeralarm geldt inmiddels ook voor bepaalde wijken van Tokio en Yokohama. Het is in Japan extra druk vanwege nationale feestdagen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Ruim 6 op de 10 huishoudens gingen er in koopkracht op vooruit, volgens het CBS. Het was geen goed jaar voor zelfstandigen. Naast afschaffing van de heffingskortingen gingen ook de zelfstandige aftrek en de winstvrijstelling voor het MKB omlaag. Het weer, overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

van niemand minder dan Antoon samen met Sterren. Je hoorde Zo ben jij hier bij Breda nu. Bij een nieuwe aflevering van Broodje Breda. Leuk dat je erbij bent. Het is maandag, het is de 21ste van de maand september 2026. De lunch is weer begonnen. Het trommeltje mag weer open. Wat een feest, wat een feest. Hebben we er een beetje zin in vandaag? Ik wel, dat kan ik je sowieso garanderen. Heel veel leuke muziek heb ik voor je bij me. En die gaan we je allemaal laten horen in de komende twee uur. Daarnaast ook een brede update. En natuurlijk kijken we even naar het verkeer. Eerst even aandacht voor The Simple Minds.

In de jaren 80 scoorden ze hit na hit na hit na hit na hit. Ik heb het over Roxette. Dit is een wat ouder liedje van ze. Misschien wat ouder, wat nieuwer liedje moet ik eigenlijk zeggen. Komt nou maar gewoon uit 2020. Ik heb het over Let Your Heart Dance With Me. Het is al uit de periode dat het alleen nog per Jessel was. Want Marie Fredriksson, de zangeres van Roxette, die was toen alweer overleden. Ja, serieus. Zij is overleden. Zonde, want wat had zij een dijk van een stem. Breda nu, daar luister je naar. Zometeen de Breda update. Maar eerst Lionel Richie.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar

Vorig jaar een liedje van Rita Ora. Je hoorde Heat hier bij Breda Nu. En de hitte, ja, hij lijkt weer een beetje terug te komen. Hè? Die warmte die we al een paar dagen toch wel misten. Nou ja, misten is niet helemaal een goede woord. Want normaal is het aan het einde van een zomerse periode. Dan op een gegeven moment is het ook wel weer klaar. Ja, zou je zeggen. Inmiddels kan het je ook mededelen dat het waarschijnlijk weer een beetje warmer gaat worden de komende dagen. Misschien moeten we daar zo eens heel even kort over hebben met elkaar. Eerst maar even aandacht voor muziek uit de jaren 90. En ik moet je eerlijk bekennen, deze vond ik zo leuk. Deze groep die had een aantal hele leuke hitjes. Waaronder High on a Happy Vibe. Ik heb het over de Urban Cookie Collective.

0: gebleven.
1: Roel Sanchez en Kom Er Toe. Je hoorde hem bij Breda nu in deze aflevering van Broodje Breda. Nou, het enige broodje wat nog nergens op de menukaart staat. Misschien gaat het nog een keer gebeuren. Inmiddels lopen we het alweer redelijk richting het nieuws zijn van 1 uur. Dat komt er zo meteen aan. Kijken we even naar het landelijke nieuws. Even een ander dingetje. Heb je gehoord dat ze naar Nederland komen? Ja, serieus, het is echt waar. Gaat eindelijk gebeuren. Oasis gaat ook in Nederland optreden. Hun volgende tour doet Nederland aan. Ik vind dat toch wel een klein beetje een dingetje. We hadden het nooit meer verwacht. Lees eerlijk, jij had het niet verwacht. Ik net zo min. Zeker niet toen op een gegeven moment ook Noel Gallagher zelf nog een keertje een beentje begon. Dat was eigenlijk nog niet zo gek lang geleden. In 2023 nog maar had hij een bescheiden hitje. Het was niet super groot of zo, maar het was wel leuk. Samen met zijn High Flying Bird. Ik moet het wel goed zeggen. De Noel Gallagher's High Flying Birds. Zo heette die. En ze hadden een bescheiden hitje met Easy Now.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. Ze lopen zo risico op ontwikkelingsschade. Ook meldt het rapport dat de noodopvang niet voldoet aan de gestelde eisen in Europa. Nederland zakt volgens het onderzoek door de ondergrens van wat veilig is voor kinderen. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Nederland liep voorop met de vangmethode die volgens voorstanders beter is voor het onderwaterleven. In plaats van met een zware ketting over de zeebodem te slepen, wordt de vis met kleine stroomstootjes het net ingejaagd. Ook België en Duitsland gaan meedoen aan de pulsvisserijpilot. Het weer? Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Kon je denken, dit komt me bekend voor. Was dat niet van The Weeknd? Ja, dat is ook eigenlijk zo. Maar deze versie is toch eigenlijk best wel leuk, hoor. Moet ik heel eerlijk bekennen. Je hoorde Tabby en Blinding Lights bij Breda nu in Broodje Breda. Uurtje nummer 2 alweer. Hallo, hallo. Wat een feest en wat leuk dat je erbij bent. Ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik die van Tabby... Ik liet hem pas geleden aan iemand horen die een country station heeft. Dus ik heb het niet zozeer over Charlie. Die kent hem ongetwijfeld. Maar iemand met een country radiozender. En die zei tegen me... Oh, wauw. Dit kende ik niet. Maar wat is dit vet. Ik zei, ja, dit zou bij jou ook niet misstaan. Die van TB Blinding Lights hoorde je bij Breda nu dus in Broodje Breda. Van harte welkom. Uurtje nummer 2. Heb ik nog leuke dingen voor je? Jazeker. Straks bijvoorbeeld nog Chris Cab. Hij komt eraan. Ook de Sugar Babes heb ik nog voor je in petto. En hier heb ik echt enorm veel zin in. Dat klinkt heel gek. Eerst aandacht voor een man die een grote hit scoort. En dat was, moet ik heel eerlijk bekennen, denk rond 1993, richting 1994. Misschien ergens rond die koers scoorde hij deze hit. En ik vind hem nog steeds heel lekker om te horen. Ik heb het over de heer die schuilt, gaat achter de naam Duke. Had een hele grote hit met So In Love With You.

Terug naar 2018, naar Lucas en Steve samen met Yannick. Je hoorde You Don't Have to Like It bij Breda Nu in Broodje Breda. Zometeen gaan we eens even kijken wat er in de broodtrommel zit van een van de redactieleden. Ik heb al een slachtoffer uitgekozen. Ik hou het nog even stil, want voor je het weet bergt deze persoon zomaar het broodtrommeltje op. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, want anders kan ik er niet in spieken. Ja, daar moet je ook altijd rekening mee houden. Dat moet ook gebeuren. Tot die tijd nog een leuk muziekje voor je. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze plaat? De muziek van de Sugar Babes. In de jaren zero's hadden ze heel veel leuke hitjes. En ze zijn weer een klein beetje terug sinds een paar jaar. Dit is When the Rain Comes.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels

0: Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Gracie Abrams hoorde je in Good Reason bij Breda nu in Broodje Breda. Ik had beloofd om even te gaan kijken in het broodtrommeltje van iemand. En ik heb het broodtrommeltje gepakt van Tijmen. Hij heeft het nog niet door, zag ik net. Hij was net aan het zoeken naar zijn eigen broodtrommeltje. En even kijken wat hij erin gestopt heeft. Wacht even hoor. Ik haal even het dekseltje eraf. Oh, maar dit ziet er smakelijk uit, zeg hij. Dit zijn gewoon twee broodjes met oude kaas, zo te zien. Ik twijfel of het oude kaas is, maar zo te zien wel. Oh, ze hebben hier een tosti-ijzer, weet je. Die is

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Terug naar 1989 met de muziek van Roy Orbison. Je hoorde You Got It hier bij Breda Nu in Broodje Breda. Voor mij zit het er alweer bijna op. Ik ga het stokje doorgeven aan Patrick Opstaken. Hij is er met de middag van Breda. Ik zeg graag tot morgen bij een nieuwe lunch. Ik laat je achter met deze uit GTA 6. Het is de teamsong door Morgan Wallen. Dit is Last Thing You Need.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Aan het begin van de middag van Breda. En dat was voor deze maandag de 21ste september. Fijn dat je weer luistert naar Breda nu. Met dank aan Marco Legriessen. Je hoort hem morgenmiddag weer tussen 12 en 2 tijdens je lunch in Broodje Breda. En dit is de middag van Breda. Iedere werkdag te beluisteren tussen 2 en 5 uur. Met zometeen Cyril en Stumbling In. Nu eerst de hit van Ella Langley. Dit is Choosing Texas. Goedemiddag.

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

Burial and Stumbling in de middag van Breda. Het is vandaag dus maandag 21 september. In 1967 wordt door Philips de compact cassette geïntroduceerd op de Nederlandse markt. In 1955 speelt PSV de allereerste Nederlandse club een wedstrijd in het Europa Cup toernooi, het huidige Champions League niveau. Ze verliezen wel met 6-1 van Rapid Wien. En het is vandaag de internationale dag van de vrede. Sinds 1981 is deze dag door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de internationale dag van de vrede. Wereldwijd wordt er opgeroepen tot een staakt het vuren en geweldloosheid. Nou, dat is voorlopig nog niet aan de orde, denk ik, als je het zo bekijkt daar in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Dit is Breda Nu, tot aan 5 uur met de middag van Breda. Nu met de klassieker van de Steve Miller Band. Terug naar 1982. Dit is Abracadabra in de middag van Breda. Hey.

Robbie Williams in de middag van Breda hier op Breda Nu. We gingen terug naar 2004 met Supreme en daarvoor nog de Steve Miller Band. En dat was natuurlijk weer zo'n klassieker. Heb je overigens zelf zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten. Hij moet uit de jaren 70, 80, 90 of begin van de zero jaren zijn. Ga daarvoor naar onze website www.bredanu.nl en dien hem in via app de studio. En dan hoor je hem wellicht al deze week in de middag van Breda. Zometeen rond 2:30. Tijd voor het belangrijkste nieuws in de Breda Nieuw Nieuws Update. Voor de tijd de Pink en So What. En dit is Lenny Monceau.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandag.

0: meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Everybody get up.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

José en Bruno Mars in de middag van Breda met Apathy. En vlak na het belangrijkste nieuws hoorde je Robert Tieke met Blurred Lines. Het is tijd voor het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog vandaag, met geregeld ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en weinig wind. Lokaal ontstaat nevel en mist. Morgen begint plaatselijk mistig, maar daarna komt op vele plaatsen de zon tevoorschijn. Het wordt dan tussen de 18 en de 21 graden.

The Talking Heads en Slippery People in de middag van Breda. Heb je zelf ook zo'n klassieker? Laat ons gewoon even weten. Hè. Ga even naar onze website www.bredanu.nl en dien hem dan in via app de studio. Zometeen op Breda Nu hoor je nog Snow Patrol met Shut Your Eyes. En dit is Joel Corey samen met Ray en David Guetta. Dit is Ben.

Snow Patrol en Shut Your Eyes hier op Breda Nu. Zometeen rond 3 uur is het weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Dat hoor je zometeen hier op Breda Nu. Voor de tijd nog Afrojack en Rebel. Dit is 10 Feet Fall. I'm

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen. Onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden, zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now aan het begin van het tweede uur van de middag van Breda voor deze maandag de 21ste september. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Zometeen hoor je op Breda Nu Alex Warren en Passenger. Nu is direct. This is my friends.

0: Sabrina Carpenter in de middag van Breda. En please, please, please.
1: Breda nu.
0: Ja, het is dus vandaag maandag 21 september. Dit zijn de jarigen voor vandaag. Onder andere is jarig Pearl Joan Josephson, Nederlandse zangeres. Wordt vandaag 41 jaar. En ook jarig is vandaag Mariam Houzini. Ze bereikt de leeftijd van 41 jaar. Ook jarig is vandaag Jason Derulo. Hij wordt vandaag 37 jaar.

De script in de middag van Breda hier op Breda Nu. En je hoort de superheroes. Zometeen rond 3:30 is tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat hoor je vanaf de nieuwsredactie van Breda Nu in de Breda Nu nieuwsupdate. Voor de tijd nog Jason Mraz, I'm Yours. En dit is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwe de brug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwe de brug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Morgan Wallen en Tate McRae in de middag van Breda. En je hoorde What I Want. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda. Wat je natuurlijk kunt teruglezen op onze website www.bredanu.nl. Hoor je Tones and I met Dance Monkey. Zometeen op Breda nu, Clean Bandit, Rockabye. Maar nu eerst Feline samen met Mel. Dus Remember Us.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Alex Warren en Ordinary in de middag van Breda. Zometeen is het rond 4 uur weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Dat hoor je zometeen hier op Breda nu. En we kijken natuurlijk ook even wat het verkeer gaat doen hier rondom West-Brabant. Dit is MC Saar en The Real McCoy. Another Night.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen, onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment twee files op de A58. In de richting van Tilburg is dat vanuit Eindhoven tussen Best en Oorschot. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En ook op de A58, alleen dan richting Breda vanuit Tilburg. Daar loopt het verkeer vertraging op bij Bavel door een kapotte vrachtauto. Ook hier is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

even na de klok van 4 uur met This is the Life. Ja, de laatste loodjes van je werkdag, dat breekt aan, het laatste uurtje voordat je weer naar huis mag. En dat doen we met de muziek van Breda nu. En zometeen hoor je Crowded House, Weather With You. En dit is Carol G en Bruno Mars, Still.

Crowded House in de middag van Breda met Weather Review. Ja, deze week staat in Breda van 21 tot met 27 september in het teken van de Week van de Positieve Leefstijl. Inwoners kunnen de week op verschillende plekken kennis maken met activiteiten rond bewegen, voeding, slaap, stress en geluk. Er zijn onder meer een hardloopkliniek, een walk and talk, een slaapworkshop en een supermarkt safari. Ook is er aandacht voor mindfulness, stoppen met roken en ontspanning. De meeste activiteiten zijn gratis. Op 25 september komen de vrijdag dus verzorgde psycholoog en spreker Marijn Ruis in de Nieuwe Veste de voorstelling De 7 Lessen voor een Gelukkig Leven. Ja, die bijeenkomst kost dus €5. Het volledige programma overigens is terug te lezen op mijnpositieveleefstijl.nl.

Het is Wims in de middag van Breda en you're the master now it all. Zometeen rond 16:30 weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda en de Breda News Update. Voor die tijd hoor je nog 5 if you're getting down. Maar eerst is dit Cloud. La la la.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits komt op gang. De meeste files betreffen dagelijkse files. De vertragingstijd is ook in de meeste gevallen niet meer dan 5 minuten. Je bent echter wel langer op de onderweg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 6 kilometer met 5 minuten vertraging. Ook op de A16 is het al druk richting Rotterdam. Vanuit Breda betekent dat 10 minuten vertraging tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Dan de A50, Eindhoven richting Os, 5

Even een rustpuntje op deze maandagmiddag in de middag van Breda met James Blunt en You're Beautiful. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda hoorde je ook nog muziek van Soul to Soul. Het was nummer 1 in 1989 en Back to Life. Dit is de middag van Breda en dit was natuurlijk de grootste zomerrit van 2026. Shakira en Burna Boy. Da.

Heerlijk toch, die muziek uit de jaren 90 van Simply Red. En je hoorde Something Got Me Started. Heb je zelf ook zo'n klassieker uit de jaren 90? Laat het ons even weten. Ga daarvoor naar www.bredanu.nl en dien hem in, of dien hem gewoon in via de Breda Nu app die te downloaden is in de stores. Het is vandaag maandag. Dat betekent dat je straks om 6 uur weer kunt luisteren naar het Studie Circus met Maarten van Riel. Gevolgd door Stakenburg in de avond tussen 8 en 10. En de Symfo Experience is er vanavond weer op de maandagavond tussen 10 en 12 uur. Ik wens je nog een hele prettige maandag. Wij spreken elkaar weer morgenmiddag.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg 35.000 euro aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het zuiden van het land. Dat merk je vooral op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Maar ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk. Tussen Noordeloos en Werkendam kun je er 10 minuten bij optellen. De A50 dan Eindhoven richting Os. Je hebt ook 10 minuten vertraging tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid. Dan over naar de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten

0: A50 Eindhoven richting Os loopt het verkeer een kwartier vertraging op tussen Zon en Breugel en Veghel Noord. Over naar de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt De Hoogt en knooppunt Leendeheide doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Het vuur veroorzaakte veel rook. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste files staan nu nog in Noord-Brabant. Op de A27 richting Breda is dat vanuit Utrecht tussen Noordloos en Werkendam. Loopt daar een kwartier vertraging op. Ook op de A50 Eindhoven-Os is het druk. Tussen Zon en Breugel en Veghel-Noord 10 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Over naar de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, want daar gebeurde een ongeluk. Tussen knooppunt Empel en Nieuwkuik is de weg weer vrijgemaakt, maar houd rekening met 30 minuten oponthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de N59, Burger Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein. De weg is dicht tussen Zierikzee en de aansluiting met de N256 na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda

Somber met potential hier in het Studiecircus bij Breda nu. Een hele goede avond. Een hele goede avond, zo daar zijn we dan. Het is 11 minuten over 6 en je luistert naar mij Thijs op je maandagavond. Als je nog in de auto zit, het is nog een klein stukje, dan ben je thuis en dan zit je werkdag erop. Ben je nu aan het werk en luister je? Ja, dan hoop ik je werk een stukje leuker te kunnen maken vandaag. Wat kun je allemaal verwachten in het Studiecircus? Ik ben tot 8 uur bij je. Ik heb nieuws over twee oud-jeugdvrienden van je. Daar ga ik dadelijk straks meer over vertellen. Ik heb uiteraard de House Hit of House It Mogelijk. Gek, die komt er dadelijk aan. Ik heb een hele leuke deze week. Dus ik hoop dat jullie hem kunnen waarderen, ongetwijfeld. En ik heb uiteraard ook weer gewoon het nieuwste sportnieuws voor je. Zodat je daar ook weer helemaal op de hoogte bent. Uiteraard heb ik ook gewoon hele goede muziek die ik voor jou ga draaien. En dan beginnen we toch ook wel met een artiest die altijd lekker is. En ik vermoed dat dat op dit moment ook absoluut wel het geval is. We gaan luisteren naar Kygo en Justin Yesso. Dit is Stargazing.

0: We weren't born to follow hier in het Studiecircus. Voor de echte Bon Jovi-kenners, die zullen misschien door hebben gehad dat ik een klein stukje van de intro heb weggehaald. Mijn excuses daarvoor. We willen door naar de show. Het is namelijk tijd voor House Hit of... House Hit of House It Mogelijk Gek. Voor de nieuwe luisteraar zal ik kort uitleggen wat het precies inhoudt. Ik ben een enorm groot liefhebber van oude platen. Oude discoplaten, het allerliefst eigenlijk. En ik ben ook een enorm fan van house muziek. En ja, ik ben dus benieuwd. Zijn er oude platen in een nieuw house jasje gestoken? Of een nieuwe remix, een dance remix? Die eigenlijk beter is dan het origineel. Nou, die zoektocht die ben ik al weken mee aan de gang aan het gaan. Ik ben eigenlijk benieuwd of ik een nummer kan vinden waarvan de remix, de nieuwe versie, beter is dan het origineel. Deze week heb ik ook een nummer voor je. En die klinkt als volgt. Volgens mij wel echt een classic die iedereen meteen herkent. Ja, die piano is natuurlijk echt heerlijk. Nummer komt uit 1981. Is van, nou wordt mijn Italiaans op de proef gesteld. Is van Pino Danjo. En het nummer heet Me Killa Idea. Nou, tot zover mijn Italiaans. Mocht je heel goed Italiaans spreken, alsjeblieft verbeter me. Stuur een berichtje hoe ik het moet uitspreken. Maar goed, dit is het nummer. Daar is dus een nieuwe versie van gemaakt. Maar het originele versie, dat is dus ingezongen. Bijna gerapt eigenlijk. En het gaat over een man die denkt dat hij indruk aan het maken is op een vrouw in de kroeg. En eigenlijk heeft de vrouw daar totaal geen behoefte aan. Nou, het is een heel vrolijk liedje, maar eigenlijk zingen ze hier gewoon van hij vindt het allemaal heel... Hij kijkt me allemaal, hij heeft het aan, maar ik hoef helemaal niks van hem. In 2020 werd er nog een remake gemaakt met dus Pino Danjo en nog een Italiaanse rapper. Daardoor werd het nummer opnieuw weer heel erg populair en is ook producer Mate erop het idee gekomen om hier gewoon een vette remix van te maken. Dat deed hij in 2023. Het nummer heeft ruim 2 miljoen streams. Doet het best aardig, maar is vooral gewoon een heerlijk nummertje dat je eigenlijk op een zomerse avond toch gewoon lekker kan wegluisteren. En ik vond hem best wel goed. Hij is dus niet mega populair, 2 miljoen streams, maar ik vind deze versie echt heel erg goed. En ik denk, misschien wel beter dan het origineel. Dat laat ik graag aan jou. Dus stuur mij een berichtje in de app nadat je dit nummer hebt geluisterd. En vertel mij, is dit beter dan het origineel? Te ja of te nee? Dit is Makela Idea Mid Remix.
1: Idea. Okay,

0: Avicii met Heaven hier in het Studiecircus. Daarvoor hoorde je dus die remake van Mekela Idea. Fons en Yannick liet in de app weten dat ze het een heerlijk nummertje vonden. Je mag me ook nu nog laten weten wat je ervan vond. Maarten, jij bent net aangeschoven, jij luisterde mee.
1: Ik vond het wel een lekker nummertje, ja.
0: Lekker nummertje, hè? Ja, de build-up naar de drop was een beetje anders dan je gewend bent. Maar ik vond het eigenlijk wel...
1: Ja, dan word je weer even gekieteld. Maar dat was met, hoe heet die track, een paar jaar terug... Er zat ook zo'n tempowisseling. Dat was toen ook, dat hoor je niet vaak.
0: Ja, Afraid to Feel bedoel
1: inderdaad, je. Ja, die bedoel ik. Ja, die lag op het puntje van mijn tong.
0: Dat was toen een paar jaar terug inderdaad een enorme zomer. Dat heb ik hier volgens mij ook nog een keer gedraaid. Maarten, vorige week toen had ik een dilemma voor jou. Over hoe lang je aan het fietsen bent. En hoe lang je moet fietsen totdat je op zoek gaat naar alternatief vervoer. Toen zei jij een uur. En ik zei toen 35 minuten wat ik hier naartoe moest fietsen. En geloof het of niet, maar ik heb vandaag gefietst naar de studio toe.
1: Oh, ja. Even een applausje, hoor.
0: Kom op. En het beviel me eigenlijk best wel goed. Ik vond het was een prima route. Het was ook eigenlijk ook wel heel erg lekker weer.
1: Dat scheelt, toch?
0: Dat helpt dan ook wel enorm. Maar
1: hoe ga je het doen als het echt gewoon keihard aan het regenen, onweer en waai is? Ja. Ga je dan ook fietsen?
0: Als het echt scheidweer is, dan denk ik dat ik toch de bus pak. Maar het ding met de bus is dat ik dan ook nog een stuk moet lopen. Eigenlijk in beide gevallen word ik nat en vies. Maar goed, genoeg over mij. Maarten, wat is er allemaal aan de hand in Breda en omstreken?
1: Nou ja, over fietsen gesproken. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA-kazerne, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.
0: Ik zou bijna willen zeggen, moet je maar geen fatbike hebben, maar ik zal mijn mond maar houden.
1: De Oosterhoutse honkbalclub Oosterhout Twins, die uitkomt op het hoogste Nederlandse niveau, krijgt vanaf 2027 een nieuwe manager. Sven Hendricks neemt het stokje over van Rob Uschi, die de afgelopen twee seizoenen de leiding had. Onder Uschi eindigde Twins twee keer als derde in de Nederlandse hoofdklasse en speelde de club in het Baseball Champions League Europe. Hendricks was afgelopen seizoen al assistentcoach bij Twins en was eerder bondscoach van België. Hij tekent voor 3 jaar. En burgemeester Paul de Pla blikt in een brief aan de gemeenteraad terug op het afgelopen voetbalseizoen van NAC Breda. Naast de sportieve verloop met de degradatie naar de keukenkampioendivisie gaat de terugblik vooral over openbare orde en veiligheid. Volgens de Pla was er opnieuw veel vuurwerk rond wedstrijden en waren er ook politieke uitingen van supporters. Rond meerdere wedstrijden deden zich incidenten voor of dreigden confrontaties tussen supportersgroepen. In totaal zijn afgelopen seizoen 54 stadionverboden opgelegd, waarvan 35 door NAC en 19 door de KNVB. Positief noemt de Pla het supportersplein. Ook een proef met uitgebreid supportersplein verliep volgens hem succesvol. Voor het nieuwe seizoen heeft NAC opnieuw een vergunning gekregen, maar wel onder voorwaarden om incidenten te helpen voorkomen.
0: Dan hebben we nog het weer. Vanavond is het lange tijd helder. Na zonsondergang koelt het snel af naar 11 graden rond middernacht. Er waait een matige noordwestenwind. In het zuiden kan het vannacht 9 graden worden met mistbanken. In het noorden en midden neemt de bewolking toe en koelt het niet te veel verder af. Morgen is het grotendeels bewolkt met in het noorden soms een lichte regen. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het wordt 17 tot 21 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
1: Het verkeer dan van de ANWB. In de regio nog file op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier vertraging. En voor zware vrachtwagens is de weg daar verderop ook dicht.

0: Ik zit het allemaal hier helemaal gauw doorheen. Ja, Amersfoort Deventer, daar is die. Dit duurt tot en met 22 september 1:30, dus morgenochtend. Daar rijden op dit moment minder intercities. En dat heeft daar te maken met de seinstoring tussen Amersfoort Centraal en Deventer. Dus tot 1:30 vannacht. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dankjewel Maarten.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Bye.

0: David Guetta met Human. En afgelopen weekend was het weer enorm druk met festivals en concerten. En zelf mocht ik ook weer naar eentje toe. En ik ben naar Raccoon geweest gisteren in Tilburg. Dat is schijnt een dorpje naast Breda te zijn. Geen idee verder hoor. Maar daar was ik naar Raccoon geweest en dat was echt mega vet. Ik heb echt enorm genoten. En ja, die nummers die zijn zo heerlijk. En er zit zo'n heerlijk kippenvel momentje zitten daarbij. Wellicht dat Raccoon ook nog wel gedraaid gaat worden vandaag. Ook was er Into the Woods. Dat is natuurlijk elk jaar supersnel uitverkocht. En nu ook weer heel veel elektronische muziek. Van house tot techno. En natuurlijk die mega vette podia. En hoe moet ik het noemen? De sfeer van dat hele toernooi in die bos. Is gewoon echt wel heel vet. Ze waren ook grote artiesten. Obscure draaide er ook. Dat zijn twee Ierse DJ's met 2,7 miljoen maandelijkse luisteraars. Dat is echt heel veel. Die draaien eigenlijk van alles tijdens hun set. Maar ja, ze hebben zelf eigenlijk drie nummers die toch wel het allerbekendste zijn. En deze samen met Tom Mike werd vrijdagavond ook gedraaid. En is gewoon een heerlijke plaat.
1: Nou.

0: Raccoon, het is al laat toch? Hier bij Breda nu in het Studiecircus. Het is 7:10. Als je nog in de auto zit, ja, het is nog een klein stukje. Hou vol. Ik hoop je autorit een beetje leuker te maken hier in het Studiecircus. En onder andere wil ik je gaan vertellen over de studententrek van deze week. Elke week dan bespreek ik een studententrek waarvan ik denk, ja, deze moet je toch echt even gehoord hebben. Ja, voordat je iets anders gaat doen. Afgelopen vrijdag zijn er dus weer een heleboel nummers uitgekomen. En ook Robert van Hemert, bekend van Zoet, Zout, Zuur, Moet dat nou, heeft een nummer uitgebracht. En dat deed hij niet alleen, dat deed hij samen met de Bankzitters. Ja, uiteraard. Het is geen Studiecircus zonder Bankzitters en Roxy Dekker uiteraard. De marketing die zat in de video's van de Bankzitters zelf. Namelijk in de XXL karaoke video. En daar zongen ze met Robert van Hemert hun nieuwe nummer. Robert was overigens niet de enige artiest die langs mocht komen bij deze karaoke. Thijs Boontjes, Rutger van Barneveld en zelfs Treintje Oosterhuis was aanwezig op de karaokeavond van de Bankzitters. Het nieuwe nummer dat zij dus hebben gemaakt heet Rapido. En ik denk toch wel dat je hem veel zult gaan horen de komende tijd. Het is echt weer zo'n typisch feestnummer, zoals Robert die al wel meerdere heeft. Ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dit is de studententrack van deze week. Rapido van Robert van Hemert en Bankzitters.
1: Zet hem

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Ook speelt het dalende vertrouwen in de overheid een rol. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata met de Regatta Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen, zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking ervan. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten, maar wel 2 wegafsluitingen. Te beginnen met de Westerschelde-tunnel in de N62 richting Terneuzen. Er stond een auto met pech en er ligt rommel op de weg. De eindtijd is nog onbekend. En om de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Die is dicht vanwege een autobrand tussen Boksmeer en Vetraai. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Tony Junior, Better Part of Me. Daarvoor hoorde je, ja, Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Dat ik dat toch nog mag draaien hier op het studiecircus voor jou op je maandagavond, dat is toch wel lekker. Dat hoorde je hier allemaal bij Breda Nu. Dadelijk ga ik je nog een vertellen over twee vrienden die ook jouw vrienden zijn. Maar ja, daar is iets mee aan de hand. Ga ik je straks allemaal vertellen. Voor nu heb ik Kensington voor je met Steen.

0: Whatever I play to you, you play back to me.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is

0: Barry kan niet zwemmen. Barry can swim, sorry. Barry can swim. Dance, dance, dance hoorde je hier in Studio Circus. Daarvoor hoorde je Kensington met Stay. Ik heb nu eigenlijk best wel droevig nieuws wat ik met jullie moet delen. Het is iets minder leuk, maar het gaat over twee goede vrienden. Ook twee goede vrienden van jou vroeger. Over wie heb ik het dan? Ik heb het dan over Bert en Ernie. En misschien heb je het al wel voorbij zien komen, maar er kwam dit weekend nieuws uit dat de stemacteur van Bert ermee op gaat houden. Na 50 jaar dat gedaan te hebben, gaat hij ermee ophouden. Waarom houdt hij ermee op? Omdat vorig jaar de stemacteur van Ernie al overleden was. Wim Schippers was dat. Die was overleden. En toen vond de Paul Hane, dus de stemacteur van Bert, het eigenlijk ook wel mooi geweest. En die gaat ermee ophouden. Dus we krijgen twee nieuwe stemacteurs daarvoor in de plaats. Dus heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik heb er voorlopig nog geen last van, denk ik. Ik heb voorlopig nog geen kinderen die dat gaan luisteren. Maar wellicht hoor je bij jou thuis straks wel de nieuwe stemmen van Bert en Ernie. Lijkt me toch een raar idee en eventjes wennen. Uiteraard heb ik ook even mijn eigen favoriete fragmentje van de oude stemacteurs meegenomen. Ja, en daar gaan we dan nu toch echt al heel eventjes naar luisteren. Dit zijn Bert en Ernie zoals we ze niet meer gaan horen.
1: Wat heb ik een dorst? Wat heb ik een dorst? Wat heb ik een dorst, zeg?
2: Ernie, als je nou toch zo'n dorst hebt, waarom sta je dan niet even op en haalt een glaasje water?
1: Want ik ben zo vreselijk moe. Ik ben maar één ding meer dan vermoeid. En dat is dorstig.
0: Legendarisch.

Prince met Hot Summer. Dadelijk heb ik de Breda update voor je met Maarten. En ik heb nog heel leuk nieuws over een studententrend. En het heeft te maken met Marijn Kuipers, Jade Anna en nog een aantal namen. Ga ik zo meer over vertellen. Nu eerst Softcell met Torch.

0: Soft Cell met Torch hier in de studio van Breda, nu in het Studiecircus. Het is 7:30, dat betekent tijd voor het lokale nieuws. Bij mij aangeschoven is Maarten. Maarten, goeie avond.
1: Ja, goeie avond, ben ik weer.
0: Ja, vorige uur hadden we het weer over fietsen gehad. Daar hoeven we het nu niet meer over te hebben.
1: Nou, je hebt het net over een toortje gehad. Er werd toch flink afgefakkeld in Moerdijk, hè?
0: Ja, ik had het gezien, ja. Bizar, maar goed. We gaan door naar het andere lokale nieuws. Maarten, wat is er allemaal aan de hand in de stad?
1: Ja, mogelijkheden voor familiewoningen. Want inwoners van Alphekaam en Baarle-Nassau krijgen binnenkort meer mogelijkheden om een woning te bouwen voor een ouder of kind op het eigen erf. Door een nieuwe wet wordt het bouwen van zogenoemde familiewoningen eenvoudiger. Daarvoor is geen medische noodzaak nodig, zoals bij een mantelzorgwoning. En vanaf 2027 komt er meer duidelijkheid over de precieze regels. Een vergunning is dan niet nodig, maar de woning moet wel voldoen aan eisen voor onder meer veiligheid, privacy en een gezonde leefomgeving. De gemeente roept geïnteresseerden op om alvast contact op te nemen. En burgemeester Paul de Pla blikt in een brief aan de gemeenteraad terug op het afgelopen voetbalseizoen van NAC Breda. Naast het sportieve verloop met de degradatie naar de keukenkampioendivisie gaat de terugblik vooral over openbare orde en veiligheid. Volgens de Pla was er opnieuw veel vuurwerk rond wedstrijden en waren er ook politieke uitingen van supporters. Rond meerdere wedstrijden deden zich incidenten voor of dreigden confrontaties tussen supportersgroepen. In totaal zijn afgelopen seizoen 54 stadionverboden opgelegd, waarvan 35 door NAC en 19 door de KNVB. Positief noemt de Pla het supportersplein. Ook een proef met een uitgebreid supportersplein verliep volgens hem succesvol. Voor het nieuwe seizoen heeft NAC opnieuw een vergunning gekregen, met de wel voorwaarden om incidenten te helpen voorkomen. En de Oosthoutse honkbalclub Oosthout Twins, die uitkomt op het hoogste Nederlands niveau, krijgt vanaf 2027 een nieuwe manager. Sven Hendricks neemt het stokje over van Rob Uschi, die de afgelopen twee seizoenen de leiding had. Onder Uschi eindigde Twins twee keer als derde in de Nederlandse hoofdklasse en speelde de club in het Baseball Champions League Europe. Hendricks was afgelopen seizoen al assistentcoach bij Twins en was eerder bondscoach van België. Hij tekent voor 3 jaar.
0: Dan hebben we ook nog wat sportnieuws. En dan blijven we dus eventjes bij NAC. Die hebben gisteren namelijk voor het eerst sinds 3 wedstrijden weer gewonnen. Ze hebben 2-1 gewonnen van De Graafschap, die momenteel laatste staan met 4 punten. NAC staat mede door deze overwinning 11e. En dan verder in de Eredivisie. Daar heeft PSV voor het eerst punten verloren. Die verloren bij FC Twente met 3-2. Ook Ajax liep punten liggen. Die speelde gelijk in eigen huis 2-2 tegen Excelsior. En Feyenoord won gemakkelijk met 5-0 van Utrecht, waar coach Correa het nogal moeilijk heeft deze periode. AZ heeft Telstar met 1-0 verslagen en staat nu eerste met 2 punten daaronder Feyenoord. En de huidige kampioen PSV staat derde met 3 punten onder AZ. En dan hebben we ook nog het weer. Vanavond is het een lange tijd helder. Na zonsondergang koelt het snel af naar 11 graden rond middernacht. Er waait een matige noordwestenwind. In het zuiden kan het vannacht 9 graden worden met mistbanken. In het noorden en midden neemt de bewolking toe en koelt het niet veel verder af. Morgen is het grotendeels bewolkt met in het noorden soms lichte regen. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het wordt 17 tot 21 graden bij een zwakke tot matige westenwind. En dit was het nieuws van Weerplaza.
1: Dan nog het verkeer van de ANWB. 1 file momenteel in Nederland. Op de A73 staat die Nijmegen-Maasbracht tussen Boksmeer en Venray Noord. Daar verlies je 5 minuten. En dat heeft te maken met een auto die in de brand staat. En de rechter rijstrook die is daar dicht. Nog berichten van het spoor. Of nou ja, eigenlijk vanuit station Breda. Want van de liften in station Breda is de lift tussen de hal en het busplatform defect. En vertragingen die zijn er op het spoor dan tussen Amersfoort en Deventer. Dat duurt tot en met 2:30. Vannacht. Daar rijden minder intercities en de oorzaak daarvan is een seinstoring tussen Amersfoort Centraal en Deventer. En er is nog een storing tussen Groningen, Europa Park en Leeuwarden. Daar is sprake van vertraging en minder treinen. Dat heeft daar te maken met een defecte trein en naar verwachting is dat om 7:45 verholpen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Dankjewel Maarten.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur. cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Maan, zo kan het dus ook. Daarvoor hoorde je Somjeu met Dark Before the Storm. Dadelijk heb ik nog Billie Eilish voor je en een verhaal over ja, wat er nu allemaal aan de hand is toch met al die break-ups de laatste tijd. Ik ga het je helemaal uitleggen en dan ben jij ook weer helemaal op de hoogte en weet jij precies waarom mensen nu ineens stoppen met het hebben van een relatie. Dit is Rem met Stand.

0: Billie Eilish, Everything I Wanted. Daarvoor hoorde je R.E.M. met Stand. En ik had je beloofd dat ik iets ging vertellen over break-up season. Nou, hoe zit dat precies in elkaar? Leg ik nu aan je uit. Het is namelijk momenteel, ik zal het nog één keer zeggen, volle bak break-up season. Als je nou niet weet wat dat betekent, ik zal het kort uitleggen. Dat betekent eigenlijk dat het de tijd van het jaar is waarin gewoon heel veel relaties uitgaan. Nou, en als je een beetje op je sociale media hebt gezeten, dan kun je zien dat dat nu echt volle bak aan het gebeuren is. Jade Anna en Kenneth Taylor, die waren verloofd en die zijn nu uit elkaar. Marijn Kuipers en Dave Roelvink waren verloofd en zijn nu uit elkaar. Rico Verhoeven en Naomi van Beem waren verloofd en nu uit elkaar. En Nienke Plas en Resli Stewart waren getrouwd en nu uit elkaar. Maar hoe kan het toch dat er na zo'n zomer zoveel relaties gewoon plotseling uitgaan? Nou, daar was ik heel benieuwd naar, dus ik heb een klein beetje onderzoek gedaan. RTL Boulevard heeft met Eveline Stallaert hier onderzoek naar gedaan. Daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Eind september na de zomervakantie en eind december na de kerstvakantie. En dat is wel omdat na die vakantieperiodes besluiten mensen dan echt van oké, maar dit was de druppel. Of zie je wel, we kunnen niet meer samen. Als we zelfs die vakantie niet leuk kunnen hebben. En zeker in periodes van vakantie, dan komt daar extra vergrootglas op te liggen. Omdat je veel meer met elkaar bent. De dagelijkse praktische zaken vallen weg. Dus je bent op elkaar aangewezen. En dan besluiten mensen vaak dat het toch echt wel klaar is.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, is die vakantie, die nekt gewoon relaties. Dat is gewoon oprecht wat er gebeurt. Dus ik heb even zitten nadenken en het enige waar ik nu op uit kan komen, wil je dat je relatie in stand blijft, of raak niet verloofd, of ga niet op vakantie. Dat is denk ik oprecht de beste manier. Werk gewoon 365 dagen in de week. En gewoon niet op vakantie gaan. Dat is het allerbeste. Wel denk ik dat voor de mensen die dus nu niet mijn advies hebben opgevolgd en waar het al te laat is, dat dit volgende nummer misschien wel wat vaker erin gedraaid wordt. Ik zal de titel maar niet benoemen. Lily Allen.

0: Lily Allen, Fuck You. Oh, oeps, zeg ik toch nog die titel. Heel verraderlijk is dat. Ondertussen bij mij in de studio is Dennis. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dadelijk ga jij de show van 8 tot 10 doen, ja. Als ik het goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Kijk, helemaal leuk. Dus dan ga ik dadelijk het stokje aan jou overdragen.
1: Ja, precies. Ik neem hem graag van je over.
0: Jij neemt hem graag van me over. Heel fijn. Ik eindig mijn show altijd met een voorspelling. Maar eerst gaan we eens even kijken naar vorige week. Toen had ik namelijk voorspeld dat ik dacht dat het de hele tijd zou gaan over Prinsjesdag, de miljoenenjota en Rob Jetten. Nou, Dennis, ik weet niet of je een beetje het nieuws hebt gevolgd.
1: Het was elke dag was het wel in, hè?
0: Elke dag was het raak. Ja. Dit was niet de moeilijkste voorspelling die ik ooit heb gedaan. Maar ik durf toch best wel te stellen dat die uit is gekomen. De grote vraag van deze week is volgens mij of de coalitie over links of rechts moet. Daar zijn ze nog steeds allemaal niet helemaal over uit, volgens mij. Maar goed, het zijn onderwerpen waar ik me heel ver vandaan moet houden. Waar ik eigenlijk me ook heel ver vandaan moet gaan houden, maar het toch gaat doen, is de voorspelling van volgende week. Namelijk, wat denk ik dat er komende week veel in het nieuws gaat zijn, of wat jij veel gaat meemaken. En,
1: nog steeds de miljoenennota.
0: Nou ja, we hadden het al even maart over. Eigenlijk is dat het beste, ja. Dat sowieso. Maar daarbij wil ik dan ook voegen dat ik denk, dit is toch een gewaagde voorspelling. Het is iets minder makkelijk dan de miljoenennota. Ik denk dat aanstaande zaterdag NAC gaat winnen van FC Eindhoven. En dat is een hele gewaagde voorspelling. Eindhoven staat nu 12e, NAC staat 11e. Dus als het daaraan ligt, is het een hele spannende pot. Het is zaterdagavond bij NAC. En dat is dus gewoon weer een typisch avondje NAC, waar gewoon de 3 punten in Breda blijven. Ik denk het echt. Moet zeggen, ja, het is niet mijn makkelijkste voorspelling ooit. Maar ik ben heel benieuwd. En als ik het volgende week goed heb, dan trek ik een blik open. En dan wordt het een groot feest. Hoor je dus volgende week. Dan ben ik er weer van 6 tot 8. Dankjewel voor het luisteren. Blijf dus vooral luisteren. Dennis die gaat dadelijk verder. En wat kunnen we een beetje verwachten?
1: Ja, nee, wat jij doet, gewoon lekkere muziek draaien. En dan komen wel wat nieuwe nummers voorbij.
0: Kijk.
1: En we blikken alvast een beetje vooruit naar de popronde 16 oktober.
0: Oei, kijk, dat is een hele goeie. Heel benieuwd. Ik zorg dat ik sowieso aan het luisteren ben. Voor nu krijg je nog Quabs met

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. De bedragen worden per productgroep berekend, dus met meer bestellingen in één keer kan de prijs flink oplopen. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. 1 stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Ja, welkom bij Stakenburg in de avond, hier zo op Breda nu. Tussen 8 en 10 hoor je hier de allerlekkerste muziek en de nieuwe nummers. Alles komt weer voorbij vanavond. Thijs die heeft al lekkere muziek gedraaid de afgelopen 2 uur. En ik denk, ik ga daar gewoon gezellig mee door. En ik ga beginnen met nieuwe muziek. Nou, ik denk dat iedereen kent Rosé wel. De zangeres die samen met Bruno Mars de wereldhit Apte heeft gemaakt. En die heeft een nieuwe single uit. En ja, hij is heel wat anders dan wat we van Apte zijn konden verwachten. In ieder geval wat dat was. Dit is heel wat anders. Maar hij is wel heel lekker. Dit is New Trick.

Nieuwsblad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Stop Loving You van Toto. Een grote hit geweest. In welk jaar was het ook alweer? Toto, 88 was het, 88. En voor de mensen die goed hebben geluisterd, achtergrond, daar hoorde ik Konje Yes-zanger John Anderson ook bij horen. Jawel. Ja, ik heb elke week op mijn social media kanalen, kan je volgen, Stakenburg in de Avond, Facebook en Instagram. Doe dat als je het leuk vindt, doe het niet als je het niet leuk vindt. Maar in ieder geval, ik zou het wel leuk vinden als je het doet. En elke week heb ik daar ook een muzikaal dilemma. En de afgelopen week was het muzikale dilemma dat je moet kiezen tussen een jaar lang geen nieuwe muziek ontdekken of een jaar lang geen oude favorieten meer luisteren. Nou, wat zou jij kiezen? Dat was mijn vraag de afgelopen week. Nou, daar hebben een aantal mensen hebben daarop gereageerd. En de uitkomst was dat mensen dan liever gewoon nog lekker oude favorieten kunnen luisteren en een jaar lang dan maar geen nieuwe muziek ontdekken. Er was ook iemand die had zoiets van, nou, een jaar lang geen oude favorieten luisteren, daar heb ik er best voor over, om gewoon nieuwe muziek te ontdekken. En ja, ik moet zelf zeggen, ik vind dat dan ook liever. Ik heb dan liever dat ik dan gewoon een jaartje geen oude favorieten meer luister. Zou wel heel veel pijn doen. Maar ja, nieuwe muziek ontdekken is ook wel leuk. En een van de dingen die daar volgende maand voor in het thema staat, is de popronde. Hier in ieder geval in Breda, afgelopen week is die begonnen, de popronde. Een circus, muzikaal circus, zullen we maar zeggen, wat gewoon door Nederland trekt en op verschillende plaatsen in Nederland gaan verschillende artiesten, beginnende artiesten vaak, die treden op. En op die manier kan je nieuwe muziek ontdekken. En zo heb ik zelf ook nieuwe muziek ontdekt. En dat is er eentje die ik zo meteen ga draaien. Maar de popronde, kijk op popronde.nl. Daar staat van alles op. Je kan hier in Breda in verschillende podia en verschillende tentjes treden ze op. Maar als je niet kan en je hebt toch zoiets van, ik vind het toch wel leuk, blijf luisteren naar Breda Nu. Want wij zenden die avond vanaf 19:30 zenden wij een aantal popronde sessies uit. De artiesten die komen bij ons en die komen in een minuutje of 10 komen ze een akoestische set doen. En een van de artiesten die komt, en daar ben ik zelf wel een beetje fan van geworden sinds dat ik haar heb leren kennen qua muziek in ieder geval. En ik hoop de 16 oktober haar ook persoonlijk te leren kennen. Want zij komt ook een akoestische set bij ons doen. En dat is Tessa June. Een Nederlandse zangeres die gewoon lekker aan de weg timmert en al een aantal jaren muziek maakt. Waaronder deze. Meisjes lopen sneller.

Je luistert naar Stakenburg in de avond. Elke maandagavond. Tussen 8 en 10. Alleen op Breda nu.

Coldplay met Adventure of a Lifetime. Ja, en dan ga ik door met een artiest waar ik zelf nogal bewondering voor heb. Echte powervrouw Anastasia. Die heeft natuurlijk doet al jarenlang doet ze mee in de muziekindustrie. En in 2013, 2012, toen, voor mijzelf misschien zelfs nog wat eerder daarvan, toen werd er borstkanker bij haar ontdekt. En dus dat ze midden in haar muzikale hoogtepunt, zullen we maar zeggen. En deze toch helemaal heeft ze daar zich uitgeknokt en is helemaal hersteld. En ze treedt nog steeds op. Sterker nog, volgend weekend staat ze de 29e, of, dat is na volgend weekend zelfs, als dinsdag over een week, dan staat ze in de AFAS Live met haar tour. En ja, ik vind het gewoon een waanzinnige vrouw. Ze heeft ontzettend lekkere nummers gemaakt. Ik heb het ooit live mogen zien als voorprogramma voor Bon Jovi in de Arena. Het is gewoon lekker. En dan nu ook Left Outside Alone.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

editie van de single loopt plaats. Matchmaker Brabant bracht ongeveer 40 alleenstaanden van 25 tot 45 jaar samen voor een wandeling in wisselende groepjes, waarbij vragen en stellingen het gesprek op gang moesten helpen. De organisatie bestaat sinds 2020 en organiseert ontmoetingen voor verschillende leeftijdsgroepen. Hoeveel relaties er precies uit ontstaan is niet bekend, maar organisator Ilse Jespers vertelde dat ze onlangs nog een stel sprak dat via een eerdere activiteit bij elkaar was gekomen en inmiddels een jaar samen zijn. Hartstikke leuk. Ben je single? Houd het in de gaten. Ben je tussen de 25 en 45? Houd het in de gaten. Volgend jaar zal er ongetwijfeld een nieuwe single loop zijn. Je kan het in ieder geval proberen, toch? Als je in ieder geval op zoek bent. Leuk liedjes hierbij? Nou, kan er maar eentje zijn, toch?

Beyoncé's met Single Ladies, Put a Ring on It. Hoorde bij het eerste nieuwsitem in deze Kijk op de Week. En dan gaan we door naar het tweede nieuwsitem. Die gaat over het station Breda. Want dat vierde afgelopen week het huidige stationsgebouw 10 jaar bestaat. Na 4 jaar bouwen ging het station in 2016 open. Reizigers kregen voor het jubileum onder meer koekjes en ijs. En er waren optredens en informatiestands in de stationshal. Stationsmanager Dundag noemt het gebouw een symbool van Breda als moderne spoorstad. Er blijven verbeterpunten, zoals leegstaande winkelpanden, overlast rond het station. Maar voor beide wordt volgens hem naar een oplossing gewerkt. Nou, hartstikke mooi. Ik denk dat je misschien wel eens op het station bent geweest. Ik denk de meeste mensen dat wel een keertje gedaan hebben. Of met de bus, of met de trein. Of misschien gewoon doorheen gefietst of gewandeld. Ik weet het niet. Het is een mooi gebouw, maar ik snap de verbeterpunten zeker. Nou, muziek die hierbij past.

En dan gaan we door naar het derde en laatste nieuwsartikel in deze Kijk op de Week. En die gaat over de Bredase huisarts en leefstijlarts Jackie van Kemenade. Want die vindt dat het debat over afslankmedicatie te zwart-wit wordt gevoerd. Volgens haar moet eerst naar de hele gezondheidssituatie worden gekeken, zoals voeding, mentale problemen, andere medicijngebruik en bloedwaarde, voordat een behandelplan wordt gekozen. Afslankmedicatie kan volgens van Kemenade onderdeel zijn van zo'n plan, maar is geen snelle vervanging voor een gezonde leefstijl. Op 22 september geeft ze hierover een lezing tijdens de Week van de Positieve Leefstijl, die van 21 tot en met 27 september in Breda plaatsvindt. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Jawel, ja, ik vind medicijnen gebruiken om af te slanken. Ik denk ook dat dat moet anders kunnen. Je moet gewoon in je leefstijl moet dat passen. Je kan wel zeggen van, nou, ik neem een paar medicijnen en ik val af. Maar ja, je kan niet heel de tijd doorgaan. En op een gegeven moment moet je toch weer terug in het gewone normale ritme. En dan moet je toch, denk ik, toch gewoon een ander ritme hebben. Of een andere manier leven. Maar nou, we gaan lekker terug naar de muziek. Physical van Olivia Newton-John.

jaren 90, de comeback van Duran Duran. Ordinary World. Simon Le Bon, de zanger van Duran Duran, schreef het nummer vanuit het verdriet van zijn overleden vriend in 1986, David Miles. We gaan verder met nieuwe muziek. En de nieuwe muziek die ik vanavond heb staan voor jullie, in ieder geval voor nu, is de nieuwe single van Clean Bandit. Die heeft een samenwerking met Chloe en O'Malley. En het is wel een beetje de opvallende muzikale crossover. Want in het nummer komen verschillende stijlen voorbij. Amerikaanse R&B, Nigeriaanse afrobeats, Britse dance. Het is een hele mooie mix van deze drie verschillende stijlen. En het is de laatste van dit uur. Na de nieuws en reclame ben ik natuurlijk gewoon terug met nog een uur stakenburg en avond hier op Breda Nu. Dus blijf zeker luisteren. En blijf je niet luisteren, ga je lekker slapen. Wel trusten voor straks. Maar voor de rest, de mensen, blijf gewoon lekker luisteren. Want na reclame nieuws, volgende uur, hebben we nog veel meer muziek. Nieuwe muziek. Zo komt onder andere een nieuwe nummer van Teddy Swims voorbij. Ik heb Bruce Springsteen die zometeen nog voorbij gaat komen. We hebben de muzikale drieluik. En we hebben de nummer 1 van toen, om ook niet te vergeten. Maar eerst Company, de nieuwste single van Clean Bandit, Chloe en O'Malley.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen? Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro, dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Levine met Somewhere Only We Know. En dan, meestal doe ik aan het einde van het eerste uur de dag van de week doornemen. Past er nu niet helemaal, dus we gaan er gewoon nu mee beginnen. Komende uur nog lekker veel muziek. En vast onderdelen, muzikale drieluik nummer 1 van toen komt voorbij, waar we even terug gaan in de tijd. Weet niet hoe ver, dat horen we dadelijk wel van Daphne, mijn virtuele assistente. Maar eerst gaan we de dag van de weken doornemen. Want elke dag, bijna elke dag, is er wel iets bijzonders, apart. Is het de dag van week nummer 1? Ja, je wil me niet vergeten. Want stel je voor, je vergeet pannenkoekendag. Dan heb je toch ruzie met je kinderen. In ieder geval ik wel. Dus we gaan de dagen van de week doornemen. Morgen 22 september. Dan is het de dag van de apothekersassistent. Dus moet je morgen naar de apotheek toe om iets op te halen. Feliciteer eens even. Dag van de apothekersassistenten. En morgen ook de dag van de Hobbit. De Hobbit, denk je. Wat is dat? Nou, de Hobbit zijn karakters uit The Lord of the Rings, in de Man van de Ring. En 22 september is de verjaardag van Bilbo en Frodo Baggins. Dat je het maar weet. 23 september, dan is het de internationale dag van de gebarentaal. En het is Wereldbiedag. Woensdag, donderdag 24 september, Wereldgorilladag. Het is maar dat je het weet. Dus elke gorilla die je tegenkomt, feliciteer hem ook eventjes. Vrijdag de 25e, Werelddroomdag. En het is een Nationale Vitaliteitsdag en Dag van de Jeugdprofessional. Laten we die ook niet vergeten. Zaterdag 26 september is het Nationale Burendag. Dus al je buren, feliciteer ze en maak er een leuke dag van. En het is ook Werelddoverdag. En zondag de 27e, dan is het Internationale Dag van het Toerisme. Ook dat je dat maar weet. En dan gaan we nu gewoon verder met muziek. En dat doe ik met een hele lekkere, opzwingende Love Shine a Light van Katrina and the Waves.

Streets of Philadelphia. Van Bruce Springsteen. De eerste in dit muzikale drieluik. En de muzikale drieluik is drie liedjes die bij elkaar passen over één bepaald onderwerp. En het onderwerp van vandaag is steden. Een stad in de naam van een stad in een titel van een liedje. Nou, de eerste was Streets of Philadelphia, een stad in Amerika. Dit was de titelsong van de film Philadelphia. En het leuke hiervan is, Bruce Springsteen was gevraagd om een nummer te schrijven voor de film. En hij had een eerste versie gemaakt en had een demo opgenomen. En hij stuurde die op naar de producer. En die zei van, nou, dit is mijn eerste versie. Het is nog totaal niet zoals het... Zoals ik het wil, maar dit is een idee wat ik heb. En die producer had zoiets van, hij is helemaal perfect. Je moet niks meer aan veranderen, dit is hem. En dat was het nummer wat je net hoorde. Was eigenlijk niet zo bedoeld. Maar de producer zei van, maar zo gaan we wel doen. We hebben nog meer nummers klaarstaan in het muzikale drieluik. Met het thema stad in de titel. De volgende die hoor je nu en degene die daarna komt is van Camila Cabello en Young Fuck. Dit is dat is Havana. Maar eerst een klassieker van The Simple Minds. Dit is Belfast Child.

0: Je luistert naar Stakenburg in de avond. Op Breda nu, de show. Waar je de nieuwste muziek hoort.
1: Ja, nieuwe muziek heb ik ook zeker 2 uur voor je bij me. Want ik heb de nieuwe single van Teddy Swims bij me. En dat komt van het album Actiaf, wat 22 januari volgend jaar gaat verschijnen. En de eerste single was al uit, dat was Mr. Know-It-All. Ik denk dat je die al vaak genoeg gehoord hebt. Maar ik heb de nieuwe single bij me, Perfect Man heet die. En het gaat inderdaad over dat het onrealistische druk die er is om altijd de perfecte partner of kerstverse vader te zijn. En hij verwoordt het gewoon heel mooi. Het is gewoon een heel mooi nummer, zoals Teddy Swims het kan. Het begint lekker rustig en het bouwt gewoon gigantisch op naar een volledige band. Begin met piano en daarna wat groter. De nieuwe single van Teddy Swims, dit is Perfect Man.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Krijg jij op jouw telefoon, op je smartphone wel eens te zien hoeveel je nou dagelijks je smartphone eigenlijk gebruikt? Ik wel, en daar schrik ik af en toe best wel van. En ik had het er een tijdje geleden ook met die

per dag gebruiken. En ik denk van ja, als ik dat nou zelf ook eens zou gaan doen. Gewoon een half uur maar mijn telefoon gebruiken. Ik denk dat ik gewoon eens ga proberen. En kijken van, hoe werkt dat? Werkt dat, ja of nee? Je mag je telefoon alleen gebruiken voor als je echt een belletje moet doen. Of je wil echt iets. Je hebt echt iets nodig op dat moment om het te gebruiken. Maar niet om eventjes wat op te zoeken. Of te Facebook of te TikTokken. Gewoon alleen voor de nuttige dingen. Ik denk dat ik het ook eens ga proberen. Misschien moet je het ook eens proberen. Of niet, het is helemaal keuze aan jou. Maar ik ga het ook eens proberen en kijken of het me lukt om mijn dagelijkse behoefte aan een smartphone terug te kunnen brengen naar 30 minuten. Ik denk dat het heel veel rust op gaat geven. Net zoals dit nummer. Het heeft ook heel veel rust. Dit is Adele met Easy on Me.

0: hit stond er ook alweer op nummer 1 in dat jaar.
1: Je hoort het in de nummer 1 van toen.
2: Ja, precies, de nummer 1 van toen. We gaan weer terug in de tijd. En dat doe ik uiteraard ook vanavond weer met mijn lieftallige virtuele assistente Daphne. Goedenavond, Daphne.
3: Goedenavond, Dennis. Fijn om er ook vanavond weer bij te zijn.
2: En wat gaan we doen voor de mensen die het onderdeel niet kennen? Daphne kiest voor mij een jaartal uit tussen 1980 en nu. En dan kijken we de week waar we op dit moment leven, week 39. Wat daar op dat moment in dat jaar op de nummer 1 positie stond. En zo kunnen we altijd iets verrassends krijgen hier in de show. Want het kan goed zijn, het kan slecht zijn. Niet alles wat op

0: in heeft gestaan tussen 1980 en nu, is van even hoge kwaliteit. Ik zeg het elke week weer, maar het is ook gewoon zo. Het ene is leuk, het andere is wat minder leuk. Het andere ben je zat, een andere... Ja, daar zeggen we maar niks over. We gaan eens kijken hoe ver we terug gaan in de tijd. Daphne, welk jaar heb jij voor vanavond voor ons uitgekozen?
1: In het jaar dat ik voor vanavond heb uitgekozen, werd op 10 april het Goede Vrijdagakkoord ondertekend. Een belangrijk vredesakkoord voor Noord-Ierland na decennia van conflict. Organiseerde Amsterdam in augustus de Gay Games. Het was de eerste editie buiten Noord-Amerika en er deden ruim 14.000 internationale deelnemers mee. En won Frankrijk op 12 juli in eigen land voor het eerst het WK voetbal, door Brazilië in de finale met 3-0 te verslaan. Het is het jaar 1998.
0: 1998, dat is 28 jaar terug in de tijd. Als je het snel zegt, dan is het niet zo heel veel. Maar toch, vorige week hadden we 1991. Toen zaten we aan het begin van de 90's. Toen hadden we Bryan Adams. 98, einde van de 90's. Ik denk dat we dan de happy hardcore periode al over hebben geslagen. Ik moet eerlijk zeggen, als ik een beetje nagedenk wat er in 98 allemaal... Ik zou het niet eens weten wat er toen allemaal voor nummers zijn uitgebracht eind jaren 90. Ik ga me laten verrassen. Daphne, zeg het maar. Welke stond op nummer 1 toen?
1: In week 39 van 1998 klom God is a DJ van Faithless van nummer 2 naar nummer 1.
0: God is
1: het
0: a DJ.
1: Bleef 1 week bovenaan en stond uiteindelijk 12 weken in de Nederlandse top 40.
0: God is a DJ. Ik was iets te vroeg, zoals nog niet uitgepraat. God is a DJ, dat is natuurlijk ook een hele lekkere vanuit de jaren, uit de jaren 90. Heeft maar 1 week op de nummer 1 positie gestaan. Alleen deze week. Daarna was hij er weer vanaf. Zakte hij weer terug naar de tweede positie. En zo ging hij er langzaam ging hij er weer uit. Net wat Daphne zei. 12 weken heeft hij in de top 40 gestaan. We gaan gewoon lekker draaien. Genoeg geluld. Het draait hier onder muziek. Dus bij deze God is a DJ van Faithless. De nummer 1 van week 39 in 1998.
2: This is my church. This is where I heal my hurts. Watch.

my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

God is a DJ. Van Faithless. De nummer 1 in week 39 van 1998. 28 jaar oud alweer. Het is ongelooflijk. En dan het pareltje van de week. Ik heb elke week heb ik een nummer bij me. Waarvan dat nooit als single is uitgebracht. Maar alleen op een album als albumtrack is verschenen. Maar wat ik eigenlijk te mooi vind of te speciaal vind om niet te draaien op de radio. En deze week heb ik er eentje meegenomen van Jade. Hij komt van haar eerste solo album, That's Showbiz Baby. Wat vorig jaar in 2025 in september uit is gekomen. En mocht je Jade niet kennen, zij is een van de zangeressen van A Little Mix. En het is een apart nummer. Het nummer heet Before You Break My Heart. Nou, als je dan naar de titel luistert, dan Before You Break My Heart. Ik kan niet zingen, maar misschien dat je een idee hebt. Dat is een nummer van Diana Ross. Stap, In the Name of Love. Before You Break My Heart. En ze kwamen een beetje inspiratie op dit nummer, omdat ze tijdens het opnemen vonden ze, vond Jade een jeugdopname waar zij als als jong meisje zong zij dit nummer van Diana Ross, Stop in the Name of Love. Het hadden ze iets van, hé, maar dat is wel leuk om dat, daar een nummer van te maken en dat er ook in te verwerken. Dus als je goed luistert en je hoort iemand zingen Stop in the Name of Love, dan is dat niet Diana Ross, maar is dat Jade als jong klein meisje. Dit is Before You Break My Heart, het pareltje van deze week.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Matige.
1: S10 met de diepte. En dat brengt mij aan het laatste nummer voor vanavond. In ieder geval voor Stakenburg en Avond op Breda Nu. Zometeen na 10 uur neemt de Symfo Experience het stokje weer over. En dan kun je nog genieten van lekkere symfonische rock of symfonische muziek. Het is, het blijft gewoon gezellig hier zo. En onthoud 16 oktober, schrijf hem in je agenda, de popronde Breda. Er zijn 17 locaties in Breda die vanaf 7:30 op verschillende plaatsen dus verschillende artiesten laten het podium geven. En wij zijn zelf hier vanuit Breda Nu, zijn wij in Funhouse aan de Bosstraat, Funhouse Breda. Daar kan je ook langskomen. Beginnen om 7:30 beginnen we met de eerste artiest. We hebben Hoefs, daar wij mee beginnen. En we sluiten af om 10:30 met Tessa June. En zo hebben we er nog een aantal. In totaal hebben we 7 artiesten die een
2: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
1: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met Ad van Loon.

Welkom bij de Simfo Experience. Vandaag weer een aflevering. En wel aflevering 590. Met symfonische rock van toen en nu. En we begonnen het programma van vandaag met Don't Bring Me Down uit 1979. Het is de eerste Electric Light Orchestra single zonder strijkers. Jeff Lynne was de strijkers zat en had gedoe met vakbonden. Die stopten met spelen zodra het uur voorbij was. Er is geen live drummer op het nummer, maar een tape loop van het nummer On The Run, vertraagd en versneld. En Lynne schreef het nummer op het laatste moment omdat het album nog een luid nummer miste, het album Discovery. Waarin hier en daar ook wel wat disco-invloeden ontstonden. Het was wel een dikke vette hit. Nummer 4 in Amerika, nummer 3 in Engeland, nummer 1 in Canada en nummer 5 in de top 40. En Australië kwam hier dan een zesde plaats. Ja, symfonische pop maakt Jeff Lynne en zijn elektrische Light Orchestra. Er komt een nieuw album van Tom Scherpenzeel. Achtste soloalbum Legions of the Heart. De zang wordt verzorgd door Thomas Schiphoff en de plaat verschijnt via OLB Records. En het is het resultaat van 3 jaar werk van Tom Scherpenzeel. Het verhaal van een ridder die op zoek gaat naar liefde, terwijl hij tegelijk worstelt met angst voor oorlog. Fantasie en werkelijkheid, uitbundigheid en ingetogenheid wisselen elkaar af. Muzikaal beweegt Scherpen zich, zoals gebruikelijk, tussen symfonische rock, filmische soundscapes en barokke folk. 15 nummers komen er op het album en er zijn 2 singles al verschenen. Building the Castles in the Sky en Sunset on Mars, die ook al via de streamingdiensten te beluisteren zijn. En allebei ook een videoclip krijgen. Officiële cd-release staat trouwens gepland op 20 november. Verder ook nog violist Rens van der Zalm, zangeres Marjolein Tepe en gitarist Eddie Mulder. Die kennen we dan weer van Leap Day en Flamborhead, doen ook mee op dit album. Hier is 1 van de singles en die heet Sunset on Mars. Tom Scherpenzeel,

Tijdens het Classical Music Festival in Montreux in Zwitserland speelt Pink Floyd op 18 september 1971 live het complete album Atom Heart Mother. De plaat is op 21 november 1970 binnengekomen in de Nederlandse LP Top 50. Hij bereikt de tweede plaats. En van de nummer draaien we Fairhold Sun. En natuurlijk is één van de plaatkanten op de LP in beslag genomen door Atom Heart Mother. Met ook heel veel strijkers en orkest erbij. Pink Floyd, ook al één van hun hoogtepunten uit hun carrière. De band Long Earth, die komt uit Engeland en wel uit Schotland en wordt opgericht in 2016, 10 jaar geleden dus, door toetsenist Mike Baxter. En dan verschijnt het album The Source en dan komt gitarist Reinaldo McKim bij de band. En die vormen nog steeds het hart van de band, waar ook bassist David McLachlan van de partij is. En er is nu een nieuw album en dat heet Towards the Sky. Het is prachtige symfonische rockmuziek. Hier is van het album Colors.

Ja, dat is echt een aanrader. De band Long Earth en Towards the Sky. Wat een prachtig album hebben deze mensen gemaakt uit Engeland, Schotland om precies te zijn. Verder zit in de band ook nog, die had ik volgens mij nog niet genoemd, Kenny McCabe op drums en achtergrondzang. En sinds kort ook een zangeres in de persoon van Maaike Zigerist. En die hoorde je ook op het nummer wat ik draaide. En dat nummer heette Colors. De Flower Kings die maakten natuurlijk door de jaren heen ook prachtige albums. In 1997 het dubbelalbum Stardust We Are. Waarop ook de gelijknamige titeltrack in een epic vorm van 25 minuten te vinden is. Maar een van de meest pakkende nummers voor mij is het mooie Church of Your Heart.

Zweedse band Flower Kings van het derde album Stardust We Are. Dat is een dubbel album. Draaiden we The Church of Your Heart, maar daar staan er meer beauties op hoor. Thomas Bodin op toetsen, Hasse Brunisson op percussie, Hasse Froberg op zang, Jamie Salazar op drums en percussie, Michael Stolt op basgitaar en zijn broer, de grote man van de band, Ron Stolt op zang, gitaar en toetsen. En verder ook nog gastmuzikanten in de personen van Earl Vollander, die speelt sopraan, saxofoon, en Hakan Almquist op sitar en tabla. En daarna zouden nog veel meer hele mooie albums volgen van deze Zweedse coryfee uit de symfonische rock. De band Bronze is genoemd naar David Bronze en die kennen we ook als ooit de gitarist van Iona, maar heeft al een aantal solo albums gemaakt. Nu een groepsalbum met John Bicklins op drums en toetsen, Dave Bronze zelf op gitaar en toetsen, Daniel Day op eerste fluiten, basgitaar en toetsen en Sally Meneer, de dochter van Kenny Maria van Gentle Giant ooit, op zang en zij zingt prachtig op dit album. Verder ook nog Dave Brabridge op piano, Ian Bronze op cello en verder ook Troy Donockley duikt ook weer op Ilium Pipes met Steady op viool en Mark Swift op piano. En dan hebben we nog iemand die doet iets met Ilium Pipes, dat is Catherine Ashcroft. En Steven Bradnam, tot slot koper en koor arrangementen. Nou, dan heb ik ze allemaal genoemd. Van het album van Bronze, The Fellowship, eigenlijk gebaseerd op The Lord of the Rings, draaien we vandaag Nameless Fear.

Duitse band Eloy, onder leiding van Frank Borneman, maakte in 2009 aan een paar jaar stilte nog eens een album en dat heette Visionary. En daarvan draaiden we The Challenge en eigenlijk wordt het aangeduid als part 2 van Time to Turn, ook al een lustere Eloy track. Tot slot voor het eerste uur, maar blijf erbij, want hierna zijn we er nog een uur. Liminal Sky, een debuutalbum van een duo. Jamie Gomez, Alex Arellano op drums, gitaar en toetsen. En Daniel Knight op gitaar, basgitaar en toetsen. Het is een soort mix tussen postrock en symfonische rock. Het album heet All Tomorrow's Darkness en daarvan Algebra of Unknowing.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
0: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations. Check. Facebook.com/Simfo Experience.
8: Facebook.com/Simfo Experience.

Welkom terug bij deel 2 van het programma van vandaag, de Simple Experience. Oh, wat een begin van dit uur. Oh, prachtig nummer. Little River Band, Forever Blue. Stond al in 1986 op het album Fire on the Wire. Maar 10 jaar later gebeurde er iets bijzonders, want in 1995 werd het nummer opnieuw uitgebracht in Nederland. Nederlandse DJ's, onder andere Rob Stenders, begonnen het veel te draaien. Daardoor werd het alsnog een radiohit en bereikte het de nummer 15 in de top 40. Ja, geweldige band ook, Little River Band. Prachtige, melancholische, melodieuze rock maakten ze. Deze Australische band van Down Under. Maar ik heb natuurlijk nog een heleboel andere mooie hits, zoals Help Us On This Way, Lonesome Loser en nog een aantal andere. Mooi begin van de tweede uur. En dan gaan we het iets steviger. Symfonische rock met de nadruk op de hoofdletter rock. De Nederlandse band Molstone heeft een debuutalbum gemaakt dat er wezen mag. Master of Illusion. De band bestaat uit Jan Bulthuis op toetsen, Klaas Hingst op drums, Bol Mulder op basgitaar, Sieberijn Schaaf op zang en toetsen en Bobby Veenstra op gitaar. Het album heet Master of Illusion. En hier en daar, ja, het is symfonische rock, maar hier en daar zijn er ook wel wat referenties aan hard rock bands, zoals bijvoorbeeld Deep Purple. Maar ook wel referenties aan typische Nederlandse symfonische rockbands, Acton Heat, Timelock, Ricochet. Van het album draaien we nu In the Eye of the Storm.

0: Arena, prachtige gitaarsolo op het eind van John Mitchell. Ze hadden na het album Pepper's Ghost een rustperiode ingelast van 6 jaar. En toen kwam daar het nieuwe album, maar daarvoor gebeurde er ook wel het een en ander. Want in 2010 werd bekend dat zanger Rob Zouden de band had verlaten. Toen kwam er een nieuwe zanger, die heette Paul Manzai. Die kon er overigens ook wel wat van. En die liet ook een prima visitekaartje achter. En ook de bassist Ian Selman ging de band verlaten. En zijn plaats werd ingenomen door oudgediende John Yowitz, die al eerder in de band had gezeten. En toen maakte ze het album The Seventh Degree of Separation. En daarvan draaiden we het mooie Catching the Bullet. Ja, prachtige band trouwens. Dat Arena zit ook, komt ook regelmatig voorbij in ons programma. Verder met John Greenwood. Die heeft een derde album gemaakt. Hij was, totdat hij met pensioen ging, eigenlijk chirurg in een ziekenhuis in Australië. Hij kwam overigens eigenlijk uit Engeland volgens mij. En hij maakte tot nu toe 2 albums. En dat was Dark Blue en vergevolgd door The Boy. En dat album was eigenlijk 1 nummer. En nu is er zijn 3rd album en dat heet First Day. Ook daarop weer een paar epics, waaronder de opener van het album. Verder ook First Day, dat is de titeltrack, die duurt meer dan 22 minuten. En het album opent met Christmas Present Master. En hier en daar zitten er ook prachtige symfonische passages in. Maar heb je soms ook het idee van, het zou ook zomaar uit een musical kunnen komen. Christmas Present, nou, Christmas is nog ver weg. Maar hier is John Greenwood.
1: Lovely sermon, Padre.
2: Well, thank you very much. I do hope your chants will be filled with the Christmas spirit.
1: Don't worry, Vicar. It's being delivered as we speak.

0: lijkt een feestelijke rit door de decemberbaan. Met name rondom kerst. Je hoort ook de jingle bell piano van Sean Timms. Die we ook kennen van Unitopia. Prachtige rijke arrangementen en veel mooie orchestrale kleuren. Maar achter die feestelijke façade schuilt een veel zwaarder thema. Het gaat niet echt over kerst, maar over sociale ongelijkheid. En daar heeft natuurlijk John Greenwood als arts ook zeker mee te maken gehad. En hij maakt nu dus zijn derde album. Hij is met pensioen, dus muziek is niet zo'n hobby. Daar kan hij zich helemaal in uitleven. Christmas Present hoorde je van het album First Day.
1: Dit is het standaard album van de maand.
0: Ja, het standaardalbum van deze maand is er een van Supertramp uit 1977. Het album Even in the Quietest Moments. Ja, volgende week hebben we nog een track van het album. En dan draaien we echt het summum van Supertramp. Wat mij betreft de Fool's Overture. Maar vandaag doen we een nummer wat geschreven is door Rick Davies.

0: Camera Obscura is het ambitieuze tweelijk van Legacy Pilots, onlangs uitgebracht. Een showcase van internationale symfo-muzikanten werken daar aan mee. De delen 1 en 2, want het bestaat uit twee delen, kun je los op cd kopen of je koopt beide versies als dubbel LP. Frank Us is eigenlijk het brein achter de muziek, maar hij werkt niet alleen. Hij heeft een groep muzikanten meegenomen op dit album. Todd Sugarman van Styx, Marco Miniman van de Aristocrats, The Sea Within op drums. Jake Livgren en John Mitchell als extra vocalisten. En dan doen Pete Travers van Marillion en Steve Morse van The Flying Colors beide ook nog een duit in het muzikale zakje. En ook goede vriend, finally, George is van de partij ook een Duitser, evenals Frank Us. En finally, George, die zong op het nummer wat ik draaide van dit project.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Marend Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: so far. Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Akkoord!

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem.